doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

0: think twice.
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raaste over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Nu met Club Karwei gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgt voor veel ophef en legt grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Erik Kreutzer.

hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Cannes.

maandag. Het is er weer maandag, vrienden en vriendinnen. Jaren 80 voor Chaka Khan. I feel for you. Ja, ik heb ook een speciaal gevoel voor jou. Aan de andere kant van de radio. Daar gaan we.

Ja, The Feeling van Lost Frequency. Ja, de nieuwe single van Lost Frequencies die is afgelopen vrijdag uitgebracht. Ik zal hem morgen misschien of vandaag nog even proberen te draaien. André Hazes en Mart Hoogkamer, zij is van mij. En somber hoorde je nog een keer. Het is de maandag 8 juni. Internetbank Revolut die gaat mobiele abonnementen aanbieden in Nederland. De bank die wil de telecombedrijven uitdagen met lagere prijzen. KPN, Odido en Vodafone hoeven overigens volgens een expert voorlopig niets te vrezen. Want ze denken dat niet heel veel mensen overstappen naar Revolut. Want je moet dan toch lid worden van die bank. Dus het aanbod is alleen maar fijn voor de klanten van Revolut. En dan uit de cijfers van de Arbo-dienstverleners Arbonet en Humatil Capital Care blijkt dat een groot toernooi als het WK voetbal niet automatisch leidt tot extra verzuim. Tijdens het EK van 2024 zagen we geen stijging in het aantal ziektemeldingen op werkdagen na de wedstrijden van het Nederlands elftal in de groepsfase en de kwartfinale. En ook na de halve finale bleef het aantal meldingen binnen de normale bandbreedte, zegt een woordvoerder van Arbonet en Human Capital Care. Ja, dit WK wordt natuurlijk anders, want er is een tijdsverschil met de gastlanden. Wedstrijden die 's nachts plaatsvinden kunnen zorgen voor kortere nachten en verminderende concentratie de volgende werkdag. Het is wel goed dat de werkgever en de werknemer daar aandacht voor hebben. Dus we zijn benieuwd. Ja, dan Michael van Gerwen. Die liet zich afgelopen zaterdagavond weer van zijn beste kant zien in Denemarken. Hij won de spannende finale van Luke Humphries. En het winnen van toernooien, zegt hij, en het winnen van wedstrijden is de enige manier om beter te worden. Ik beoefen deze sport al heel erg lang, maar ik hou van wat ik doe en dit geeft me een geweldig gevoel. Zo zei de drievoudige wereldkampioen Michael van Gerwen.

0: Ja, The Backstreet Boys and Everybody. Daarvoor Keiko en Conrad hoorde je met Firestone. En The Real Thing, You to Me Are Everything. Ja, het is op dit moment droog met wat wolkenvelden en wat zon. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 20 en 22 graden. Dan vanmiddag ontstaan er in het westen van het land wat regenbuien. En aan het begin van de avond trekken deze buien oostwaarts. Nou, hier in het zuiden zou het schijnbaar overwegend droog blijven. Misschien kans op een beetje regen. Komende dagen is het wisselvallig weer met regelmatig regen en tussendoor de zon. Temperaturen liggen tussen 16 en 18 graden. En het is koel voor deze tijd van het jaar. En af en toe staat er een vlagerige wind. Komend weekend neemt dan de buiigheid af. En kan de temperatuur een paar graden gaan stijgen. Vanaf volgende week zou het dan schijnbaar weer toch wat beter worden. Nou, er zijn op dit moment geen snelheidscontroles, maar de ANWB heeft trouwens wel wat te melden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Ravenstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de A.

0: Ja, Louis Capaldi.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Samantha Mumba daarvoor. Gotta tell you. En de nieuwe van Danny Vera. Try again. De maandag. Als je net wakker bent, een goede ochtend. De Welse zangeres Daffy. Die gaat volgende maand optreden voor het eerst in 15 jaar. Het gaat gebeuren in het Verenigd Koninkrijk. En tijdens een geheim intieme optreden in Londen op 5 juli... zal ze ook nieuwe muziek gaan laten horen. Dat heeft ze bekendgemaakt via Instagram. Ja, dan Kanye West. Die stond afgelopen zaterdagavond in een uitverkochte Gelredome. Ja, lange tijd bleef het onzeker of het concert wel doorgang zou vinden. Vanwege de antisemitische uitspraken die de rapper zou hebben gedaan. Maar tijdens het optreden in Arnhem ging het puur om de muziek.

Ja, vanavond is Kanye ook nog te zien in het Gelre Dome. Het is vandaag speciaal, want Kanye West is ook vandaag jarig. Dus mocht je er naartoe gaan... Ik zag dat Taylor Swift die heeft weer records gebroken op Spotify. Met haar nieuwe liedje I Knew It, I Knew You. Dat liedje zou in de 5e Toy Story film te horen zijn. En Apple Music liet al weten dat nog nooit eerder een liedje uit een film in de eerste 24 uur zo vaak werd beluisterd. En ook Spotify meldde ditzelfde. Ja, en Taylor Swift is met een vermogen van 2 miljard dollar... de rijkste vrouwelijke artiest ooit geworden. Ja, dan gisteren heeft K3 afscheid genomen van hun concerten... Karen Dame, Christel Verbeke en Kathleen Aerts. Die hebben gisteravond hun reeks reunieconcerten afgesloten. En op social media kijken ze met een lach en een traan terug op deze bijzondere periode. En dan Paul McCartney, die staat met zijn nieuwste soloalbum op de eerste plaats in Engeland. En dat is de 24e keer in zijn loopbaan. Dat heeft de Engelse top 40, zullen we maar zeggen, bekendgemaakt.

Ashley Button, we don't talk anymore. Als we niet meer zouden praten, zou het erg rustig zijn op de radio. Dan moet je denk ik overschakelen naar een andere radiozender. Hè? Ik zag dat de omzet in de horeca die groeit nog altijd, maar voor de hotels begint de rek er uit te raken. Gasten die boeken later blijven korter. En volgens de ondernemers worden de gevolgen van de hogere BTW op de hotelovernachtingen steeds beter zichtbaar. Want de omzet van de Nederlandse hotels lag in de eerste drie maanden van dit jaar slechts 0,4% hoger dan vorig jaar. CBS heeft die cijfers bekendgemaakt. Ja, en daarmee blijven de hotels achter bij de rest van de Nederlandse horeca. Niet alleen de cafés, de restaurants, maar bijvoorbeeld ook de campings en de vakantieparken

0: BNT.
1: BNT.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd. Dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijm op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten nu. Dan de N261 richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg. 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam. File tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Erik Kreutzer.

Ja, de jaren 80 en The Pretenders. Die hadden ze nog een keertje met Don't Get Me Wrong. Ja, begrijp me niet verkeerd. Maar vrienden, voor de mensen die in de horeca werken is het weekend. En jij gaat momenteel lekker naar je werk, hè?

Ja, Philip Joe en Ray Dalton. Call it love. Miss Montreal en Nielsen. Hoe? En Afrojack. Samen met onder andere David Guetta hoorde je Awake Tonight. Als je net wakker bent, een goede ochtend. Een nieuwe werkweek breekt aan. En een nieuwe week waarin wij prijzen gaan weggeven. Kaartjes voor de toppers. Als je de zomerhit hoort van Playa Hiti, The Summer is Magic. Als je die hoort vanmiddag tussen 10 en 4. Stuur ons dan het woordje toppers naar radiobnt.nl. En wie weet, sta je 19 of 20 juni sta je in de arena. Ja, en dan Max Verstappen. Kimi Antonelli die heeft gisteren de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Mercedes-coureur die vertrok van pole position. Hij hield zijn hoofd koel in een chaotische verlopen race. Ja, Max Verstappen die viel al uit bij de start. En ook Charles Leclerc die haalde de finish niet. Inmiddels heeft Red Bull excuses aangeboden aan Max Verstappen. Ja, Laurent Weggies die heeft dus namens Red Bull Racing zijn excuses aangeboden aan Max. Verstappen krijgt in Barcelona een hagelnieuwe motor. Dat heeft Red Bull bekendgemaakt. Ja. Daar schieten we nu niet veel mee op. Ja. En ik zag dat het cruise ship Hondius heeft de haven van Rotterdam afgelopen zaterdagavond verlaten. Op het schip brak het Hantavirus uit. En de Hondius die vaart nu richting Spitsbergen. Hè? En vanaf Spitsbergen vertrekt hij op 13 juni weer met een expeditie. En 137 gasten en een arts. Ik weet niet of ik er nog graag aan boord zou willen gaan. Nou, het schip is natuurlijk grondig gereinigd en door de deskundigen op het gebied van de infectiepreventie in de GGD schoon verklaard. Dus wat dat betreft komt het allemaal denk ik wel goed met die hondiers.

0: Ja, vertel het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Iedereen mag het weten. Radio BNT.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, Armin van Buren, I Need You. Christopher Cross met All Right. Ja. En de Word Wakker Plaat. Hallo Radio BNT. Aanstaande donderdag begint het WK voetbal in Amerika. Zou ik Samuel Welden kunnen horen met De Leeuw komt eraan? Groet van Lucas Omen uit Heikant. Ja, Lucas Omen uit Heikant.

0: Ja, de leeuw komt eraan. Ik vind hem leuk, de leeuw van Samuel Welten. En we draaiden hem speciaal aangevraagd door Lucas Ome uit Heikant. Ja, en zondag 14 juni om 10 uur 's avonds. Dan Nederlands elftal tegen Japan. Vanuit Dallas. Ja, en Dallas, dan denken wij als oude lullen aan G.R. Ewing. Ja. Even naar buiten kijken. Het is op dit moment bewolkt hier in het zuiden van Nederland. Het is wel droog met de wolkenvelden en landinwaarts misschien soms wat zon. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 20 en 22 graden. Nou, vanmiddag ontstaan in het westen nog wat buien. En aan het begin van de avond trekt de regen oostwaarts. De komende dagen blijft het wisselvallig weer met regelmatig regen en tussendoor de zon. En met 16 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Komend weekend neemt dan de buiigheid af en gaat de temperatuur omhoog. Volgende week maandag bijvoorbeeld 23 graden en zon. Ja, Flitsmeister meldt 72 snelheidscontroles. Ze staan niet hier in het zuiden. Er staan wel wat files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16, Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar één file langer dan 5 minuten. Die zat de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helpoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst Defensie en de politie hebben afgelopen nacht een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven onder het stationsplein in Eindhoven. De 500 ponder werd in december al ontdekt, maar kon nu pas worden geruimd omdat het treinverkeer dit weekend vanwege spoorwerkzaamheden toch al stil lag. Een deel van het centrum werd tijdens de operatie afgesloten. De bom is buiten de stad veilig tot ontploffing gebracht, waardoor de bouw van de geplande woontorens op het plein nu kan worden voortgezet. Een duiker is gistermiddag gewond geraakt bij een incident in de Bosmolenplas in Heel. Rond het middaguur werd groot alarm geslagen, waarna meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de bekende duiklocatie werden gestuurd. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al door omstanders op het droge gebracht en bleek hij aanspreekbaar. De man is ter plaatse onderzocht door het medische team en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er onder water precies is misgegaan, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt twee autobranden in Zuid-Limburg die gisteravond kort na elkaar plaatsvonden en waarbij opzet niet wordt uitgesloten. In de Heerlense wijk Vrieheide hoorden buurtbewoners rond 11:30 een harde explosie, waarna een geparkeerd bestelbusje aan de Nederlandlaan aan de voorkant volledig uitbrandde. Een uur eerder vloog aan de Engelenkampstraat in Sittard ook al een geparkeerde personenauto in brand. De brandweer wist in beide gevallen het vuur snel te blussen en er raakte niemand gewond. En tot zover het regionieuws op Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT. Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Assamveld.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik weet niet waar je momenteel rijdt. Misschien ben je ook wel echt ver van huis. Ja, Far Away From Home. Daarvoor Room 5. En Make Love. En Sienna Spyro. Met de Material Lover. Schmigadoon is gisteravond uitgeroepen tot de beste musical bij de uitreiking van de Tony Awards. En de prijs voor het beste toneelstuk ging dit jaar naar Liberation. En Schmigadoon die debuteerde in april op Broadway. En de musical is gebaseerd op de gelijknamige televisieserie. En gaat over een koppel dat vast komt te zitten in een magisch stadje. En dan het Belgische productiehuis Studio 100. Die viert het 30-jarig jubileum met een reeks herdenkingsmunten. En de eerste munt van Samson en Gert die wordt vandaag uitgebracht. Dat heeft Studio 100 vandaag bekendgemaakt. En de munten zijn ontworpen en uitgegeven door het bedrijf Edel Collecties. En in totaal gaat het om 5 munten... waarop de hond Samson staat met andere personages uit de langlopende televisieserie die in de jaren 90 leidde tot de oprichting van Studio 100. En op de andere munten die later dit jaar worden uitgegeven staat Samson met de burgemeester, meneer Spaghetti, de gemeentesecretaris van Leemhuizen en de Octaaf de Bolle. Elke munt wordt uitgegeven in een gelimiteerde oplage van 5000 exemplaren. En de eerste munt die kost €45 en is dus vanaf vandaag online verkrijgbaar. Dan Ariana Grande, die heeft na haar eerste concert in 7 jaar haar fans weer bedankt. De zangeres die trad dit weekend op in Oakland en stond daarmee voor het eerst sinds 2019 weer op het podium. Ja, voor een volledige show dan, hè. Ja, en dan de animatiefilm de Super Mario Galaxy Movie. Die heeft meer dan $1 miljard opgebracht. Het is volgens Variety Magazine de eerste film dit jaar die dat presteert. Ja, en dan het programma Sint en de Leeuw van Omroep Max zal dit jaar in december gewoon te zien zijn. Dat heeft een woordvoerder van de NPO gisteren laten weten aan het ANP. De NPO die reageert hiermee op een eigen NPO-rapport dat

En Omroep Max is niet van plan om het programma te laten schrappen door de NPO. Sint en de Leeuw is al jarenlang door de kijker zeer gewaardeerd. Met kijkcijfers van meer dan 1,4 miljoen. Ja, dat is over dan het nieuws uit de showbiz en dat voor deze maandag.

Ik heb jarige artiesten voor je, want Eloïse van Oranje, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, die viert vandaag haar 24e verjaardag. Enzo Knol, de bekende Nederlandse vlogger op YouTube, die wordt vandaag 33. Voormalige Belgische toptennister Kim Kleisters, die wordt vandaag 43 jaar. Nederlandse zangeres van Chaotic, dat is Sita Vermeulen, die wordt vandaag 46. Amerikaanse zanger Kanye West, vanavond in Arnhem in het Gelredome. Hij wordt vandaag 49 jaar. Mick Hucknall, de Engelse

Zanger van Simply Red, die wordt vandaag 66 jaar. Amerikaanse zanger van What Can I Say, Bas Kijks, die wordt vandaag 82 jaar. Amerikaanse zangeres en actrice Nancy Sinatra, die wordt vandaag 86 jaar. En de Brabantse zangeres van K3, dat is Julia Bosman. Sinds 21 lid van K3, die wordt vandaag 24 jaar. En vandaag is ook jarig Bonnie Tyler, Welsh zangeres, wordt vandaag 75.

0: BNT.
1: BNT.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel viel op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert.
18: Erik Kreutzer.

September song. Daarvoor Yves Berensen, Droom jij over mij vannacht? En Madonna, Into the Groove. De maandag 8 juni. Ik zag voorbij komen dat de tabaksproducent Philip Morris, dat heet tegenwoordig Altria, is in een Nederlands wiet-experiment gestapt door deels eigenaar te worden van de grootste deelnemende teler. Ja, daar is schijnbaar onderzoek naar gedaan. En de experts die vrezen dat de agressieve verkooptactieken van de tabaksindustrie terugkomen op de Nederlandse cannabismarkt. Het Hellevoetse sluizenbedrijf Can Adelaar is de grootste teler binnen het wiet-experiment en produceert zo'n 20.000 kilo cannabis per jaar. En met het ongeveer 5 jaar durende experiment wil het kabinet in 10 gemeentes de legalisering van wiet uitproberen. En deze Can Adelaar die levert sinds vorig jaar aan alle coffeeshops in de deelnemende gemeentes dus de cannabis. Ja, en Altria, de producent van de beroemde Marlboro-sigaret, die kocht in 2019 bijna de helft van de aandelen van het Canadese cannabisbedrijf Cronos. Dus hoe dat allemaal gaat aflopen, hè? Als we het dan toch over cannabis hebben, het schip met 30.000 kilo cocaïne dat de Spaanse kustwacht begin mei heeft onderschept is onderdeel van een vloot die gelinkt wordt aan Bolle Jos. Het schip was onderweg naar Libië vanuit Sierra Leone, waar de veroordeelde drugscrimineel woont. Ja, en gisterochtend heeft iemand zijn rijbewijs kwijtgeraakt. En de auto hebben ze in beslag genomen van iemand die met bijna 240 km per uur over de snelweg A2 bij Nieuwegein reed. En daar geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur.

0: en Sing Hallelujah. Galantis en Hot Chocolate hadden wij voor je. Het is 9:30. Ik heb een controller voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A77 tussen de grens met Duitsland en Boksmeer. Bij 9.0 moet je even opletten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst Defensie en de politie hebben afgelopen nacht een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven onder het Stationsplein in Eindhoven. De 500 ponder werd in december al ontdekt, maar kon nu pas worden geruimd omdat het treinverkeer dit weekend vanwege spoorwerkzaamheden toch al stil lag. Een deel van het centrum werd tijdens de operatie afgesloten. De bom is buiten de stad veilig tot ontploffing gebracht, waardoor de bouw van de geplande woontorens op het plein nu kan worden voortgezet. Een duiker is gistermiddag gewond geraakt bij een incident in de Bosmolenplas in Heel. Rond het middaguur werd groot alarm geslagen, waarna meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de bekende duiklocatie werden gestuurd. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al door omstanders op het droge gebracht en bleek hij aanspreekbaar. De man is ter plaatse onderzocht door het medische team en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er onder water precies is misgegaan, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt twee autobranden in Zuid-Limburg die gisteravond kort na elkaar plaatsvonden en waarbij opzet niet wordt uitgesloten. In de Heerlense wijk Vrieheide hoorden buurtbewoners rond 11:30 een harde explosie, waarna een geparkeerd bestelbusje aan de Nederlandlaan aan de voorkant volledig uitbrandde. Een uur eerder vloog aan de Engelenkampstraat in Sittard ook al een geparkeerde personenauto in brand. De brandweer wist in beide gevallen het vuur snel te blussen en er raakte niemand gewond. En tot zover het regionieuws.

Ronson. Deed het in 2014 met Bruno Mars. Uptown Funk. Daarvoor Junior Senior met Move Your Feet. En Miles Smith nog een keertje met Niall Horan. Drive Safe. Ja, ik zag dat Demi Vollering, die heeft gisteren voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse verdrong Anna van der Breggen in een spectaculaire slotrit van de eerste plaats in het algemeen klassement. En ik zag dat Curaçao heeft gewonnen van Aruba in de aanloop naar het WK. Wat betreft de uitzwaaiwedstrijd. Dat gebeurde in Willemstad. Ja, en de olieprijzen zijn deze ochtend weer hard gestegen nadat Israël en Iran elkaar weer hebben bestookt met aanvallen. Ja, deze Perry Edwards, een van de leden van de dames van Little Mix, heeft er een liedje uitgebracht. Dit is Woman in Love.

0: maken dan kans op die kaartjes voor de toppers. Zo gaan we doen. Zometeen in de Baas en Tijd en Duncan in de middag. En daarna dus Roger Schepers. En vanavond, het is maandag, Raoul Moreau. Met de muziek uit de 80's. Ja, ik heb een mooie top 3 voor je. Op 3 gaan we draaien Anna na klap met Supergirl. Op 2, speciaal voor Ingrid Schoenmakers, die vandaag jarig is. En Ingrid Schoenmakers, die wordt vandaag 63 jaar. We kregen een berichtje binnen van Maurice en Peggy en Monique en John. En van Ben. Dus beste Ingrid, een hele mooie dag toegewenst. Op nummer 2 gaan we draaien, Tavares. Heaven must be missing an angel. En op 1. Het zomersliedje van Gordo en Renier Zonneveld. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst Defensie en de politie hebben afgelopen nacht een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven onder het Stationsplein in Eindhoven. De 500 ponder werd in december al ontdekt, maar kon nu pas worden geruimd omdat het treinverkeer dit weekend vanwege spoorwerkzaamheden toch al stil lag. Een deel van het centrum werd tijdens de operatie afgesloten. De bom is buiten de stad veilig tot ontploffing gebracht, waardoor de bouw van de geplande woontorens op het plein nu kan worden voortgezet. Een duiker is gistermiddag gewond geraakt bij een incident in de Bosmolenplas in Heel. Rond het middaguur werd groot alarm geslagen, waarna meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de bekende duiklocatie werden gestuurd. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al door omstanders op het droge gebracht en bleek hij aanspreekbaar. De man is ter plaatse onderzocht door het medische team en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er onder water precies is misgegaan, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt twee autobranden in Zuid-Limburg die gisteravond kort na elkaar plaatsvonden en waarbij opzet niet wordt uitgesloten. In de Heerlense wijk Vrieheide hoorden buurtbewoners rond 11:30 een harde explosie, waarna een geparkeerd bestelbusje aan de Nederlandlaan aan de voorkant volledig uitbrandde. Een uur eerder vloog aan de Engelenkampstraat in Sittard ook al een geparkeerde personenauto in brand. De brandweer wist in beide gevallen het vuur snel te blussen en er raakte niemand gewond. En tot zover het regionieuws op

0: door BNT.
1: BNT.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: 100% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Baddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig, met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
8: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazertijd.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst Defensie en de politie hebben afgelopen nacht een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven onder het Stationsplein in Eindhoven. De 500 ponder werd in december al ontdekt, maar kon nu pas worden geruimd omdat het treinverkeer dit weekend vanwege spoorwerkzaamheden toch al stil lag. Een deel van het centrum werd tijdens de operatie afgesloten. De bom is buiten de stad veilig tot ontploffing gebracht, waardoor de bouw van de geplande woontorens op het plein nu kan worden voortgezet. Een duiker is gistermiddag gewond geraakt bij een incident in de Bosmolenplas in Heel. Rond het middaguur werd groot alarm geslagen, waarna meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de bekende duiklocatie werden gestuurd. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al door omstanders op het droge gebracht en bleek hij aanspreekbaar. De man is ter plaatse onderzocht door het medische team en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er onder water precies is misgegaan, is nog niet bekend. En de politie onderzoekt twee autobranden in Zuid-Limburg die gisteravond kort na elkaar plaatsvonden en waarbij opzet niet wordt uitgesloten. In de Heerlense wijk Vrieheide hoorden buurtbewoners rond 11:30 een harde explosie, waarna een geparkeerd bestelbusje aan de Nederlandlaan aan de voorkant volledig uitbrandde. Een uur eerder vloog aan de Engelenkampstraat in Sittard ook al een geparkeerde personenauto in brand. De brandweer wist in beide gevallen het vuur snel te blussen en er raakte niemand gewond. En tot zover het regionieuws op

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track? The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Duncan
7: Fresh. Ja, goed opgelet, want hij is nog niet voorbij gekomen, hè? De Summer is Magic. Dus hou je radio aan en succes. Radio BNT, waar muziek je raakt. Nu hoor je Bryan Adams.

Shakira, en zo had je de gedachte om Shakira voor je te veroveren? Zou kunnen, hè, want ze is natuurlijk single, hartstikke vrijgezel. Wat blijkt nu, ze heeft het veel te druk om zich bezig te houden met de liefde. Haar prioriteiten liggen ergens anders. Ze heeft geen tijd of ruimte voor romantiek. Nou, dan ga je liefde stromen met Shakira. You're the Zoo op Radio BNT, Brian Adams daarvoor en Run to You. Goedemiddag, het is je maandag, 8 juni. Duncan hier op Radio BNT. Je lunch is begonnen en fijne muziek onderweg van Wesley Bronkhorst zometeen. Amalia ga je horen.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

0: Boyzone, Love Me For A Reason, Wesley Bronco Story en ook Texas Inner Smile op BND.
1: Win tickets voor de toppers in concert.
0: Ben je al goed aan het luisteren de hele dag? Het kan zomaar gebeuren, hè? Dat je naar de toppers wordt gestuurd door Radio BNT. Deze week maak je kans op tickets voor dat concert op 19 en 20 juni in de Arena in Amsterdam. Jij kunt erbij zijn bij de toppers in concert met dit jaar het thema The Summer Is Magic. Ja, dat is toevallig ook een liedje, dus we dachten Playa Hiti, The Summer Is Magic. Als die nou voorbij komt, tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags, het tijdslot waar je nu dus in zit, dan is het aan jou de taak om toppers te appen naar radiobnt.nl. Dus mocht je Playa Hiti met The Summer Is Magic voorbij horen komen, dan als de wieden weer gaan naar radiobnt.nl. En dan toppers appen en dan maak je gewoon kans op tickets voor dat concert op 19, dan wel 20 juni. En dan ben je erbij in de Arena in Amsterdam. Dus opgelet. Kan je sowieso al verklappen dat die hierna niet komt, want dan hoor je Alcazar crying at the discotheque en eerst de hit van Passenger. 2012 alweer. Ken je hem nog? Let Her Go.

0: Discotheek. Dit is BNT met ook Passenger en Let Her Go richting een nieuw rijtje van 4. En wellicht zit daar wel in Playa Hiti, The Summer is Magic. Je weet het niet. Mocht je de track horen, app dan toppers naar radiobnt.nl en maak kans op tickets. Nou, dat zometeen wellicht wel in het rijtje van 4 dat eraan komt naar het regionieuws en het weer. Voor vandaag een mix van wolkenvelden, saaie bewolking, stapelwolken en opklaringen van alles wat. Tot in de avond, als het goed is, geen regendruppels boven Limburg en Brabant. Maximaal 22 à 23 graden. In de loop van de avond komen er wel buien of langere perioden met regen. Morgen overdag wisselen bewolkt, stapelwolken en opklaringen. Enkele buien dan ook mogelijk. Zelfs met onweer, morgen hoogheid 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Koninklijke Marechaussee, de politie Limburg en Duitse en Belgische eenheden houden vandaag een grote internationale controleactie langs de landsgrenzen. Ruim 400 agenten zetten op verschillende geheime locaties voertuigen aan de kant. De focus ligt op het bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude, al worden ook andere strafbare feiten direct aangepakt. Speciale motorrijders scannen het verkeer en pikken verdachte voertuigen eruit. De actie is opgezet door het regionale samenwerkingsverband NEBD-AGPOL. In het buitengebied van Den Bosch is vanochtend een elektrische auto volledig uitgebrand op de Henriëttewaard. Het voertuig reed over een beweegbare verkeerspyramide die omhoog kwam en het accupakket aan de onderkant doorboorde, waarna de wagen direct vlam vatte. De brandweer had grote moeite met blussen omdat de accu telkens opnieuw ontbrandde, wat voor flinke rookontwikkeling zorgde. Er is uiteindelijk een speciale grote dompelbak opgeroepen om het voertuig volledig in onder te dompelen en het accupakket definitief te koelen. En vrijwilligers van speeltuin en dierenweide Het Superwijken in Belfeld zijn diep teleurgesteld na een nieuwe reeks vernielingen op hun terrein. Beheerder Geert Gerritsen ontdekte dat vandalen meerdere plastic verkeersborden van de paaltjes hebben getrokken en een kinderfietsje hebben gesloopt. De spullen horen bij een educatieve verkeerstuin voor jonge kinderen. Het openbare park heeft geen toezicht en werd in 2024 ook al getroffen door zwaar vandalisme. De beheerder vermoedt dat de vernielingen zijn gepleegd uit baldadigheid en verveling. En tot zover het regionieuws op

0: Earth, Wind and Fire en Love Goes On op Radio BNT. Goedemiddag, het is je maandag. Vanavond na 7 uur hoor je het Ethisch Café. En dan alleen maar van dit soort muziek uit de jaren 80. 2 uur lang bij Raoul op de radio. Vanavond na 7 uur hoor je dat. Wellicht ook wel iets van Earth, Wind and Fire en Love Goes On hoorde je als laatste in het rijtje van 4, met ook BB Rexha en Faithless. New Religion, Shaggy en Elo kwam voorbij met Deep Down. Dit is het radiostation met de meeste muziek in de middag. BNT met Oscar and the Wolf, Angel Face nu.
1: Does

En zo heet hij Who's Johnny El DeBarge op Radio BNT. Goedemiddag, dit is de lunch van BNT. Zometeen zomerse muziek onderweg van een man die uit Colombia komt. Het is alles behalve een feestnummer, dat wel, want het ging over een hevige, gewelddadige burgeroorlog. Het liedje werd zelfs een officieus volkslied daar in Colombia. Het klinkt wel zomers en als je hem hoort denk je, daar zal wel geen serieuze ondertoon in zitten, maar dat zit er dus wel in. De track hoor je zo meteen na 1 uur, na onder andere de script en het lijflied voor deze week, Rain. Wow.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuis-overleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om 2 brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.
12: Duncan Fresh. Ja, opgelet, hij kan nog voorbij komen. Radio BNT met Olivia Dean zometeen. En Juarez is hier. Radio BNT, waar muziek je raakt. Adios, Lepido. Radio.

Ze heeft ongeveer elke award waarvoor ze genomineerd was afgelopen jaren ook gewoon gepakt, hè? Het is ongelooflijk wat deze vrouw klaarspeelt. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love for You. En Juan Estavor, Adios Lipido. Het nummer dat dus officieus een volkslied is geworden in Colombia. Geschreven toen het land werd geteisterd door een burgeroorlog. Geschreven door Juan Estavor, Adios Lipido. Ik vraag het aan God. Daar staat dat voor. Heb je zo meteen weer iets te vertellen bij de koffieautomaat? Want heb je nog wat extra koffie nodig op deze maandag? Is het zo'n moeilijke maandag vandaag of valt het allemaal wel mee? Hoe dan ook, dit is Radio BNT. Ik sta

Radio BNT. Zometeen heb ik hier een band die uit Amerika komt, maar idolaat was van Queen. In 2012 maakten ze dan ook een track die daar wel erg op lijkt. Welke dat is, hoor je zometeen. Ik zal je eerst even vertellen wat er vandaag allemaal op de planning staat. Het is maandag 8 juni. De Chinese leider Xi Jinping die brengt een tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. 2019 gebeurde dat bezoek voor het laatst. In Den Haag wordt het eindrapport van de Staatscommissie tegen discriminatie en racisme gepresenteerd. In dat rapport wordt beschreven welke stappen nodig zijn om discriminatie en racisme in Nederland tegen te gaan. En vanavond een oefenwedstrijd voor Oranje. Het Nederlands elftal oefent in New York tegen Oezbekistan. Die wedstrijd begint om 9:15 vanavond. Die band die dus idolaat was van Queen, zelfs Brian May heeft het liedje gehoord in 2012 en zei: wauw, wat een meesterwerk. In navolging van Queen is dit Fun and

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is

0: Billy Vanilli, Girl, You Know It's True. Dit is Radio BNT. Goedemiddag. Zometeen een nieuw rijtje van 4. En je weet het, hè, als u The Summer Is Magic hoort, maak je kans op kaarten voor de toppers. Mits je, als je die track hoort, even toppers appt naar radiobnt.nl. Kan nog gebeuren tussen nu en 4 uur. Eerst even kijken naar het weer. Van alles wat, hè. Wolkenvelden, sluierbewolking, stapelwolken, opklaringen, zon. En daar alles tussenin. Het blijft wel droog als het goed is, tot in de avond. 22 à 23 graden momenteel. En na de avond, als de avond begint, dan komen er wel buien over langere perioden met regen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Koninklijke Marechaussee, de politie Limburg en Duitse en Belgische eenheden houden vandaag een grote internationale controleactie langs de landsgrenzen. Ruim 400 agenten zetten op verschillende geheime locaties voertuigen aan de kant. De focus ligt op het bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude. Al worden ook andere strafbare feiten direct aangepakt. Speciale motorrijders scannen het verkeer en pikken verdachte voertuigen eruit. De actie is opgezet door het regionale samenwerkingsverband NEBD-AGPOL. In het buitengebied van Den Bosch is vanochtend een elektrische auto volledig uitgebrand op de Henriëttewaard. Het voertuig reed over een beweegbare verkeerspyramide die omhoog kwam en het accupakket aan de onderkant doorboorde, waarna de wagen direct vlam vatte. De brandweer had grote moeite met blussen omdat de accu telkens opnieuw ontbrandde, wat voor flinke rookontwikkeling zorgde. Er is uiteindelijk een speciale grote dompelbak opgeroepen om het voertuig volledig in onder te dompelen en het accupakket definitief te koelen. En vrijwilligers van speeltuin en dierenweide Het Superwijken in Belfeld zijn diep teleurgesteld na een nieuwe reeks vernielingen op hun terrein. Beheerder Geert Gerritsen ontdekte dat vandalen meerdere plastic verkeersborden van de paaltjes hebben getrokken en een kinderfietsje hebben gesloopt. De spullen horen bij een educatieve verkeerstuin voor jonge kinderen. Het openbare park heeft geen toezicht en werd in 2024 ook al getroffen door zwaar vandalisme. De beheerder vermoedt dat de vernielingen zijn gepleegd uit baldadigheid en verveling. En tot zover het regionieuws op Radio.

De beste hits en classics. Je hoort ze hier op Radio BNT met Backman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Kygo daarvoor met Khaled en Griffin, Save My Love. Ook Kings of Leon kwam voorbij, Lost Frequencies en Back to You. Allemaal in dat rijtje van vier. Straks weer een nieuwe ronde en ook een ethisch classic van de Rocksteady Crew. Ze hadden eigenlijk maar één hit, hè, met die gelijknamige Rocksteady Crew. Je hoort hem zo meteen naar Grabi P.

0: vakantie al geboekt, want anders is Jet to Holiday ook een optie. Daardoor werd deze track weer helemaal hip vorig jaar. Hè?
1: De vertaalvraag.
0: Zeg Clint Hornier en Hold My Hand op Radio BNT. Ik draai zo meteen een track na 2 uur. Die jij mag raden aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij deze opgave. We willen allemaal een bizarre liefde. Een liefde die 2 keer zo eigenaardig is als wij zelf. We willen allemaal een bizarre liefde. Een liefde die 2 keer zo eigenaardig is als wij zelf. Ik zoek hierbij titel en artiest. Het is een track uit de 80's. Misschien help je dat. Je hoort hem zo meteen na 2 uur. Ook Davina Michel is onderweg. Stil champagne. En dit is...

0: BNT.
1: BNT.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg, ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Wat een geld.
15: 18.000. Tot verdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
17: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
17: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
19: In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om 2 brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De vertaalvraag.
20: De Summer is Magic moet nog voorbij komen, maar ondertussen zaten we ook nog in de vertaalvraag. Ik zocht titel en artiest bij deze opgave. We willen allemaal een bizarre liefde. Een liefde die twee keer zo eigenaardig is als wij zelf. We willen allemaal een bizarre liefde. Een liefde die twee keer zo eigenaardig is als wij zelf. Mick, dankjewel voor je appje via radiobnt.nl.
1: Duncan Fresh.
20: Voor het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. Het ging inderdaad om Sheila E. Hallo.

0: Het nummer waarvan Donnie en Robert van Hemert zouden denken... Moët dat nou?
1: Duncan Fresh.
0: Denk het wel, Still Champagne. Davina Michel hoorde je op BNT, daarvoor Sheila E. en A Love Bizarre op deze maandagmiddag. Het is 8 juni, je zit midden in de actie die we hebben voor de toppers. Je kunt kans maken op tickets om ze te gaan zien in de Amsterdam Arena... met heel veel leuke acts daarbij. Nog London Beat komt ook, zag ik. Anita Meijer, La Fuente staat ook in de arena op 19 en 20 juni bij de toppers in concert. Dit jaar is het thema The Summer is Magic en hoor je dus... tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags op Radio BNT The Summer is Magic. Is dat jouw kans op kaarten voor de toppers? Dus hoor je tussen nu en 4 uur nog The Summer is Magic voorbij komen? Stuur dan het woord toppers naar radiobnt.nl

kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

0: Berendsen terug in de tijd, Inna hoorde je en had. En jawel, hij kwam voorbij.
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Heb je hem gehoord zojuist? Playa Hitty, The Summer is Magic, kwam voorbij op Radio BNT. Dat was jouw kans om te appen naar de studio, het woord toppers. En daarmee ook kansen maken op tickets voor de toppers. Die gaan we komende vrijdag weggeven hier op Radio BNT. Maar je kunt je nu dus al kwalificeren door elke dag te luisteren tussen 10 en 4 uur. En dan hoor je The Summer is Magic ergens voorbij komen. Kun je toppers appen? Nou, dat heb je net gedaan. En vanmiddag in de middagshow laten we je weten wie van al die mensen die heeft geappt vandaag de winnaar is. En die verdwijnt dan voor vrijdag in de grote tombola. Dus luister vanmiddag in de middagshow of jij de uitverkorene bent van vandaag als je net hebt geappt voor de tickets van de toppers. Goed bezig. Morgen hoor je Playa Hitty weer voorbij komen en dan ook weer jouw kans op tickets voor de toppers om daar kans op te maken als je Playa Hitty voorbij hoort komen op Radio BNT. Radio.

0: Goedemorgen.
1: Within Temptations, Smashing to Pieces and Somebody Like You. Dit is Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met zometeen een vers nieuw rijtje van 4. Bruno Mars, Bananarama en Guru Joe's Project is onderweg. Die hoor je zometeen op Radio BNT richting de regen in de avond die eraan komt. Maar blijft wel droog tot de avond met 22 à 23 graden. Wel sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. Morgen overdag wisselend bewolkt, stapelwolken en opklaringen boven Limburg en Brabant. Trekken wel enkele buien over de provincies, lokaal zelfs met onweer. Tijdens de droge en zonnige periode is het maximaal 19 graden morgen.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De Koninklijke Marechaussee, de politie Limburg en Duitse en Belgische eenheden houden vandaag een grote internationale controleactie langs de landsgrenzen. Ruim 400 agenten zetten op verschillende geheime locaties voertuigen aan de kant. De focus ligt op het bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude. Al worden ook andere strafbare feiten direct aangepakt. Speciale motorrijders scannen het verkeer en pikken verdachte voertuigen eruit. De actie is opgezet door het regionale samenwerkingsverband NEBD-AGPOL. In het buitengebied van Den Bosch is vanochtend een elektrische auto volledig uitgebrand op de Henriëttewaard. Het voertuig reed over een bewegbare verkeerspyramide die omhoog kwam en het accupakket aan de onderkant doorboorde, waarna de wagen direct vlam vatte. De brandweer had grote moeite met blussen omdat de accu telkens opnieuw ontbrandde, wat voor flinke rookontwikkeling zorgde. Er is uiteindelijk een speciale grote dompelbak opgeroepen om het voertuig volledig in onder te dompelen en het accupakket definitief te koelen. En vrijwilligers van speeltuin en dierenweide Het Superwijken in Belfeld zijn diep teleurgesteld na een nieuwe reeks vernielingen op hun terrein. Beheerder Geert Gerritsen ontdekte dat vandalen meerdere plastic verkeersborden van de paaltjes hebben getrokken en een kinderfietsje hebben gesloopt. De spullen horen bij een educatieve verkeerstuin voor jonge kinderen. Het openbare park heeft geen toezicht en werd in 2024 ook al getroffen door zwaar vandalisme. De beheerder vermoedt dat de vernielingen zijn gepleegd uit baldadigheid en verveling. En tot zover het regionieuws op Radio.

mee met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Allemaal op één track. Zij hoort bij mij op de radio. Banana Rammer hoorde je ook. Bruno Mars, Locked Out of Heaven en The Guru Joe's Project in Infinity 2008 kwam voorbij op BNT. Het rijtje van vier. Straks doen we dat in de herhaling. Weer vier hits non-stop achter elkaar. Dat zo meteen op Radio BNT. Eerst Avicii, Wake Me Up is onderweg. En dit uit die film toch, The Devil Wears Prada. Maar dan nummer 1.

0: TNT op je maandagmiddag. Ik heb zometeen een kans, maar ook je hulp nodig. Het is een beetje tweeledig, het verzoek.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want het is jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Maar ik heb ook je hulp nodig, want de playlist is hartstikke leeg zometeen. Jij mag hem vullen. Zometeen rond 3:10 gaan we beginnen. 20 minuten lang dan de Takeover op de radio. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op deze maandagmiddag? Voor jezelf, misschien voor jou en je collega's.
2: Radio BNT.
0: Laat maar weten, wat wil je horen op deze maandagmiddag? Alles is welkom via radiobnt.nl. Hoor je dat? Zometeen rond 3:10.
1: Duncan Fresh.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
11: Ik zag al een appje van Frank voor In Excess. Die vroeg daarom voor In The Takeover Original Sin. Komt er zo meteen aan.
1: Radio.

0: Coming Meteor niet nodig en de Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. Vanaf dit moment is de playlist hartstikke leeg.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En die moet en mag gevuld worden via radiobnt.nl. Dit is hem, de takeover van vandaag. De komende 20 minuten is de radio van jou. En wat wil je dan horen? Waar heb je zin in? Waar kun je niet op wachten om dat op de radio te horen? Je mag hem doorgeven via radiobnt.nl. Zo deed Frank het al voor In Excess Original.

0: Ik zou degene die deze heeft aangevraagd graag willen bedanken, maar er staat geen naam bij in het appje voor Roxette. En how do you do? Staat wel bij, lekker vrolijk nummer voor in de auto. Ik ben onderweg naar Weert. Topzender zijn jullie. Nou, dat hoor ik dan wel graag. Tino Martin, zij weet het, hoorde je ook in de Takeover. Die werd aangevraagd door Bram. En in Excess werd aangevraagd door Frank met de groeten uit Bokstol. Dank voor alle aanvragen in de Takeover. We hebben nog 10 minuten te gaan. Dus wat wil je zometeen horen in de Takeover op Radio BNT? Let me know, radiobnt.nl. Ik had nog een achterstallig onderhoud te doen. Er kwam namelijk een appje binnen van Danny. Die was blijven liggen voor vrijdag. Het was echt een vrijdagmiddagplaat, maar ik ga hem nu gewoon draaien op maandag. Zou je voor de collega's van Laudi de jeugd van tegenwoordig kunnen draaien in de Takeover met What's Gebeurd? Groetjes, Danny. Nou, niet op vrijdagmiddag, Danny, maar op maandagmiddag. Jouw favoriet?
1: Props voor de ijsrokken.

0: Ik moet nog even een uurtje knallen. Graag Afrojack op voor de loods in Tilburg. Groetjes van Sven voor Afrojack en In My World. De jeugd van tegenwoordig hoorde je ook. En What Bird was voor de mannen van Laudi, de collega's al daar. Aangevraagd door Danny. Tot zover de Radio BNT Takeover van vandaag. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde daarvan. En zometeen al een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar naar het regionieuws en het weer voor vandaag. Nu nog een mix van wolkenvelden, sluierbewolking en stapelwolken. Ook een opklaring, 22 à 23 graden met de zon erbij, maar die gaat verdwijnen. Het gaat regenen vanavond. Morgen vandaag ook wisselend bewolkt, stapelwolken en dan overdag al enkele buien. Zelfs met onweer, maximaal 19 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisterochtend een 57-jarige man uit Tilburg op heterdaad aangehouden op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. Een alerte getuige zag hoe de dief een fiets in zijn auto laadde en tipte direct de hulpdiensten. Agenten wisten het voertuig al na 11 minuten te traceren en gaven de bestuurder een stopteken. In de wagen werd de gestolen fiets inderdaad aangetroffen. De Tilburger zit vast en de politie is nog dringend op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de fiets. Inwoners van Midden-Limburg keken vanochtend verrast op toen een zeldzame Duitse Zeppelin laag door het luchtruim voer. Het luchtschip van de maatschappij Zeppelin Flug kwam rond 10 uur bij Roermond de grens over en werd gespot boven onder meer Reuver, Maasbracht en Zwalmen. De Zeppelin was zonder passagiers onderweg van Essen naar het Franse Le Mans, waar het deze week wordt ingezet voor rondvaarten tijdens de beroemde 24-uurs autorace. Moderne Zeppelins vliegen tegenwoordig veilig op onbrandbaar heliumgas. En een hevige gasexplosie heeft vanmiddag een woning aan de Nieuwstraat in Nuland grotendeels verwoest. Het incident vond plaats tijdens renovatiewerkzaamheden aan de verwarmingsketel. Volgens buurtbewoners zijn twee monteurs gewond naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo enorm dat ook de gevel en het dak van het buurpand zijn ontzet. Omstanders wisten een beginnende brand aan de achterzijde met een tuinslang te blussen. De straat ligt bezaaid met bakstenen en brokstukken. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT. Je hoort hem alleen maar hier. Radio BNT. Louter en alleen exclusief op BNT. Het rijtje van vier met Turn the Lights Off, Fergie, Yodo, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe en Donna Summer, I Feel Love kwam voorbij. Je maandagmiddag met vannacht een spannende bezigheid in Eindhoven. Heb je het meegekregen? De explosieve opruimingsdienst, Defensie en de politie hebben daar afgelopen nacht een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven onder het Stationsplein in Eindhoven. Ging goed, ze hebben hem weggehaald en elders is die tot ontploffing gebracht. De bouw van de geplande woontorens op het plein daar in Eindhoven kan nu worden voortgezet. Meer nieuws uit de regio op Radio BNT met Dua Lipa na Lionel Richie.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. En Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Goedemiddag, BNT hier.
2: Win tickets voor de toppers in concert. The summer is magic.
1: Het gaat er bijna gebeuren, hè. 19 en 20 juni staan ze weer in de Arena in Amsterdam. Zoals elk jaar de toppers. Je kunt erbij zijn, toppers in concert. Dit jaar met het thema The Summer is Magic. Het leuke is, Radio BNT stuurt je die kant op, want wij hebben tickets. En je wint ze hier de hele week. Komende vrijdag gaan ze eruit. En ja, we verlangen wel een beetje iets van je. Door te luisteren naar BNT doe je eigenlijk al het halve werk. Je maakt deze week kans door te luisteren naar Radio BNT tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Elke dag tot en met vrijdag hoor je dan ergens Playa Hiti, The Summer is Magic voorbij komen. En als je die voorbij hoort komen, is dan jou de taak om te appen naar radiobnt.nl met het woord toppers. Dus, hoor je Playa Hiti voorbij komen, The Summer is Magic, app dan toppers naar Radio BNT. Zoals eerder vandaag al gebeurde, vele mensen hebben dat gedaan. En een van die mensen is vandaag de dagwinnaar en gaat in de tombola voorkomende vrijdag. Dus als je je naam straks hoort in de middag zo bij Rosé, dan weet je dat je al zeker zit voor je kwalificatie voor de tickets van de toppers. Zo niet, heb je morgen weer een kans om te appen als je de Summer is Magic voorbij hoort komen. Zometeen de middag zo met Rosé, met dus die naam voor de toppers. Zometeen na vieren, ook Michael McDonald en Taylor Swift is onderweg. Tot zometeen, na Alvaro Sol.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Everyone from left to right van Holland, kom ze aan. Go
13: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, lekker.
14: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Rudolf K., ook wel bekend als de Bul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam maar zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven als eerste. Voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Lieland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Roger Schepers.

0: Time flies, zeggen we dat altijd. Michael McDonald, 1986. Het was Sweet Freedom. 40 jaar oud is dit liedje, niet te geloven. 8 minuten over 4 op 8 juni 2026. De middagshow op Radio BNT is een feit. Die is namelijk zojuist begonnen. Hartelijk goedemiddag geweest. Welkom. Leuk dat je de radio gevonden hebt. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En het uur van de waarheid is dit uur of het volgende uur. Er gaat namelijk een naam bekendgemaakt worden van een van degenen die zich kwalificeert om kans te maken, grote kans te maken, komende vrijdag op tickets voor de toppers op 19 en 20 juni in de Amsterdam Arena. Of moet ik zeggen de Johan Cruijff Arena, want dat is het eigenlijk tegenwoordig. Hè? Het begin van de nieuwe week, hoe was je weekend? Het was een beetje aan de korte kant, had ik zelf het idee. Vrijdag nog programma gedaan, een hoop leuke dingen. S'avonds nog bij Marcel van Roosmalen geweest. En dan is het ineens alweer zaterdag en ook ineens poep, alweer maandag. Dus het gaat allemaal zo hard, vrienden. We worden ingehaald door de tijd, niet te geloven. Belangrijke week, dat in ieder geval. Op de radio gaan we leuke dingen doen. Dat doen we eigenlijk overal en altijd, 24/7. Elk moment van de dag of nacht. Kun je bij Radio BNT iets leuks verwachten. We gaan straks het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma spelen. Dat wil zeggen, we gaan je de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen twee liedjes die jij in een lekker lange uitvoering wil horen dadelijk om 4:30. Dus spits je oren, zou ik eigenlijk willen zeggen. En het is op zich lekker. Een beetje kleffy toch wel weer, benauwd. Het blijft droog, maar ook wel bewolkt. En vanavond, vanaf een uurtje of 6-7 gaat het regenen, vrienden.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Tel je zegeningen, zou ik zeggen.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio.

0: Agnes was dat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agnes en Release Me op Radio BNT. Apple Light daarvoor van Taylor Swift. En afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe liedje uit. Wat dan weer voortkomt uit de tekenfilm Toy Story 5. En dat heeft ze uitgebracht. Ik vind eigenlijk niet eens zo'n verkeerd liedje. Ik heb het je afgelopen vrijdag in het kader van New Music Friday een stukje laten horen. Naast de nieuwe van Madonna en de nieuwe van Alex Warren. Er is natuurlijk veel meer uitgekomen. Maar we doen dan even een greep uit New Music Friday. Hè. Als ik je dat allemaal moet laten horen wat er uitgekomen is, nou dan hebben we wat te doen. Vrienden, het is maandagmiddag. En wat was het een weekend? We hebben de Grand Prix van Monaco gehad. Waarbij Max uitviel. Dat was weliswaar een thuiswedstrijd, maar niet leuk natuurlijk. We hebben het allemaal meegekregen gisteren. En het is ook de week waarin de WK gaat beginnen. WK voetbal komende donderdag om precies te zijn. Vanavond is nog de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal in Amerika. Die ze gaan spelen. En de uitzwaaiwedstrijd van lekker joh. Curaçao en Aruba, die hebben ze afgelopen weekend afgelegd. Dus dat is ook mooi natuurlijk. En dan gaan we nu beginnen. Wij spelen onze eerste wedstrijd komende zondagavond 10 uur Nederlandse tijd in Amerika tegen Japan. En dan hebben we het over het Nederlands elftal. En dan eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. De eerste drie wedstrijden zijn gepland. De rest is nog allemaal niet bekend. Maar hoe gaat dat vorm krijgen? En hoe ver gaan we komen? Nou ja, goed, het wordt allemaal spannend. Het komt in ieder geval steeds dichterbij. Dat is een ding wat zeker is. Ja, maximaal genieten, lekker lang luisteren. Wat gaan we dan eigenlijk horen zo dadelijk om 16:30 in een volle lange uitvoering? Ik heb jou even nodig aan de andere kant van de radio, want jij mag uiteraard gaan kiezen. We hebben twee liedjes. Ik heb Whitney Houston hier voor je met Love Will Save the Day, wel bekend uit 1988. En Bros met When Will I Be Famous, dat Engelse groepje van die drie mannen, die bij elkaar in Engeland met name wat nummer 1 in scoorde. En hier hebben ze een paar liedjes gehad. I Owe You Nothing was de opvolger, maar dit was de eerste hit. Nou ja, gaat het voor A of gaat het voor B? Jij mag kiezen.
1: Radio BNT brengt...
0: Ja, dat horen we allemaal straks. Sorry, ik zit helemaal... Wacht, ik moet deze hebben.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Whitney Houston, Love Will Save the Day. Of Bros, When Will I Be Famous? Wat wil je horen? Eén van die twee. Stuur het naar radiobnt.nl. Bros of Whitney Houston. Dan gaan wij straks de keuze maken en jou de volle lange uitvoering naar het nieuws van 16:30 laten horen. Het gaat tussen Bros, When Will I Be Famous? Of Whitney Houston, Love Will Save the Day. Radiobnt.nl. Wat wil je horen?

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Ja, maar ja, hoe heet ze dan eigenlijk, Henk?
1: Julia.
0: Ah, ja, zo'n lief liedje. Lola daarvoor, een liedje over Lionel Messi. Lionel Messi. Lola Jongs ook erover. Ja, is natuurlijk flauwekul. Liedje heet gewoon Messi. Het was een dikke vette hit, nog niet zo heel lang geleden. Paalde hem zal uit en ik hoop dat het eigenlijk wel goed met haar gaat, want... Boze tongen beweren dat ze eigenlijk heel diep in een depressie heeft gezeten. En toch volgens mij nu weer een beetje haar optredens aan het oppakken is. Dus ik hoop dat het echt oprecht goed met haar gaat. Het is maandagmiddag, het begin van de nieuwe werkweek. De tweede week van juni, vrienden. We zitten langzaamaan zo tegen de helft van 2026 aan. Het gaat allemaal sneller dan je denkt, hè. We worden zo ingehaald. Goed, dat heb je gehoord. Wat gaan we zo dadelijk draaien in de maximaal genieten? Lekker lange uitvoering. Of Whitney Houston, Love Will Save the Day. Of Bros, When Will I Be Famous? Ja... Het mag nog heel even, want we gaan nog even eerst naar het nieuws... en dan gaan we de keus maken en een van beide draaien. Dus het lot ligt nog steeds eventjes in jouw handen. Wat wil je horen? Bros, When Will I Be Famous? Of Whitney Houston, Love Will Save the Day? Stuur je berichtje Bros of Whitney Houston naar radiobnt.nl. Spannend! 4:30, Radio BNT. We kijken even naar het weer. Het is op dit moment een gaatje of 20. Een beetje benauwd. Zonnetje laat zich zien, maar ook wel een beetje bewolking. Vanavond kans op regen. Vanaf een uurtje of 6-7 gaat dat gebeuren. Zo in het zuiden van het land. Dus daar moeten we dan wel even rekening mee houden. Temperaturen dalen vannacht naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen nog steeds meer kans op bewolking. En zon die elkaar vervolgens dan weer afwisselen.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: De politie heeft gisterochtend een 57-jarige man uit Tilburg op heterdaad aangehouden op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. Een alerte getuige zag hoe de dief een fiets in zijn auto laden en tipte direct de hulpdiensten. Agenten wisten het voertuig al na 11 minuten te traceren en gaven de bestuurder een stopteken. In de wagen werd de gestolen fiets inderdaad aangetroffen. De Tilburger zit vast en de politie is nog dringend op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de fiets. Inwoners van Midden-Limburg keken vanochtend verrast op toen een zeldzame Duitse Zeppelin laag door het luchtruim voer. Het luchtschip van de maatschappij Zeppelin Flug kwam rond 10 uur bij Roermond de grens over en werd gespot boven onder meer Reuver, Maasbracht en Zwalmen. De Zeppelin was zonder passagiers onderweg van Essen naar het Franse Le Mans, waar het deze week wordt ingezet voor rondvaarten tijdens de beroemde 24-uurs autorace. Moderne Zeppelins vliegen tegenwoordig veilig op onbrandbaar heliumgas. En een hevige gasexplosie heeft vanmiddag een woning aan de Nieuwstraat in Nuland grotendeels verwoest. Het incident vond plaats tijdens renovatiewerkzaamheden aan de verwarmingsketel. Volgens buurtbewoners zijn twee monteurs gewond naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo enorm dat ook de gevel en het dak van het buurpand zijn ontzet. Omstanders wisten een beginnende brand aan de achterzijde met een tuinslang te blussen. De straat ligt bezaaid met bakstenen en brokstukken. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzaam zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Lieland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT, waar muziek. Ja, Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Het is Whitney Houston geworden en Love Will Save the Day.
2: Maximaal van 12 inch.

Love Will Save the Day, Whitney Houston. En dat is de plaat die inderdaad het meest werd aangevraagd als het gaat om When Will I Be Famous van Bros. Of Love Will Save the Day van Whitney Houston. Met een paar procentjes meer, 51%. Als we het in stemmen moeten uittellen, dan moest deze gedraaid worden als maximaal genieten. Nou, bij deze is dat dan ingelost. En er is een lijstje via Spotify verkrijgbaar. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Check die lijst maar eens even. Er staan heel veel leuke lange liedjes in. Misschien kan je dat sowieso inspireren om iets aan te vragen. Maar ik ga je ook gewoon wat dilemma's voorhouden. We gaan je een keuze voorhouden uit twee liedjes. En een van die twee die kun jij dan kiezen. Maar om je te laten inspireren als je zegt van god, leuke lange platen aanvragen, want tegenwoordig is dat wel redelijk uniek. Lange platen worden er eigenlijk niet meer gemaakt. De nieuwe muziek is eigenlijk doorgaans kort. De hits die zijn er kort, 2,5 minuten, dan is het eigenlijk wel ver op. 4 minuten is al lang. En ik kom dan nog een beetje als antieke presentator van dit radioprogramma uit een tijdperk waarin nog lange liedjes gemaakt werden. Ja, zo is het natuurlijk dan ook. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Het kan weer komende woensdag om 4:30. Morgen ben ik er even niet. Dan zit Erik hier, Erik Kerkhoff. En die hoor je tussen 4 en 6 in de Radio BNT Middagshow. Vrienden, het is maandag. Ik zei het net al, het is de week waarin het WK voetbal begint. Komende donderdag, maar er gebeurt nog veel meer. We gaan komende vrijdag dus tickets weggeven voor de toppers. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je kunt je kwalificeren. Zodra je tussen 10 en 4 uur The Summer is Magic van Playa Hitty hoort, dan even een appje sturen naar radiobnt.nl. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Alleen, je moet natuurlijk wel die radio aan laten staan. Donderdag, dan is de 11 juni, ook een hele belangrijke dag. Want dan

0: Moore, Ryan Lewis, die deed daar dan niet aan mee. Macklemore wel, Dan Cappell, Rudy Mantle en Jess Glynn natuurlijk. Je hoorde Jess vanmiddag bij Duncan al voorbij komen. Ik weet niet of je toevallig geluisterd hebt, maar daar zat ook een liedje van Jess Glynn in. Leuk. En met Clean Bandit scoorde hij ooit dan weer een hit met Rather Be. Ik weet het. Het is BNT, het is de middagshow. Leuk dat je luistert, vrienden. En afgelopen zaterdag was daar voor de eerste keer het omstreden concert van Jay in het Gelderdome in Arnhem. Jay, vroeger beter bekend onder de naam Kanye West. Die heeft afgelopen zaterdag opgetreden. In veel landen werd het verboden. Hier in Nederland mocht het doorgaan. En het was een succes. Althans, de fans die zijn compleet uit hun plaat gegaan. Er waren wel wat demonstraties. Maar over het algemeen is het volgens mij allemaal goed gegaan. En vandaag is Jay jarig. En staat hij voor de tweede keer in het Gelderdome in Arnhem. Dus als je tickets hebt voor vanavond, dan wens ik je alvast ontzettend veel plezier.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Ja, dat doen we deze hele week. Het is een beetje toppersweek. Een topweek sowieso bij Radio BNT. Als je tussen 10 en 4 de hele week The Summer is Magic hoort, een liedje van Playa Hitty. Wat erg leuk is trouwens. Zodra je dat liedje hoort, dan even appen naar radiobnt.nl het woord toppers. We gaan je namelijk naar de toppers sturen over 2 weken in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En ik mag tussen 4 en 6 in de middagshow een dagwinnaar bekendmaken. Die gaat dan in de champagne koelen. En komende vrijdag dan gaan we definitief de toppers tickets weggeven. Dus je kunt je kwalificeren om die tickets te winnen komende vrijdag. De hele week dan een beetje gewoon goed opletten. En het is op zich niet heel veel wat we je als opdracht meegeven. Gewoon die radio aan laten staan op BNT. Tussen 10 en 4 hoor je elke dag Playa Hitty met The Summer is Magic. Omdat het natuurlijk ook het thema is van de toppers dit jaar in de Johan Cruijff Arena. Zodra je The Summer is Magic hoort van Playa Hitty, even het woord toppers appen naar radiobnt.nl. En dan wordt er uit die vele appers

Rome Road tussen 7 en 9 uur. Alleen maar ethisch op de radio en dat vinden wij alleen maar leuk, ethisch op de radio. Er zit overigens een stamgast aan tafel, maar wie is dat? Aan de hand van hints moet je erachter komen. Op het moment dat je het weet en het goede antwoord doorstuurt, maak je misschien nog wel kans op leuke prijzen. The Human League at the 80's, Don't You Want Me?

vanmiddag, Feuilleton, bestaan er 2 episoden. Zo dadelijk na 5 uur. En dan gaan we die prijswinnaar bekendmaken. Althans, die dagwinnaar voor tickets voor de toppers. Die gaat zich kwalificeren. Komende vrijdag dan gaan die tickets er daadwerkelijk uit. Klein stukje nog van Sam Jeus, Multicolor.

0: BNT.
1: BNT.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar ons.

0: Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Oss. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheiden staat een 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. Roger Schepers.

0: En We Close Our Eyes in 1985. En soort een beetje van Nederlandsvliegt. Nee, het was niet die Go West van de Village People of van de Pet Shop Boys. Nee, dit denk je heet de Go West. Ze hebben eigenlijk maar een eentje gehad en dat was deze. 6 minuten over 5, deel 2 van de middagshow. Dus juni nummer 8, 2026. En episode 2 is begonnen van het immens fijne Radio Feuilleton, dat de middagshow heet en je elke maandag tot en met vrijdagmiddag tussen 4 en 6 hoort via radiobnt.nl. En heel Limburg en Brabant via DHB+. En uiteraard wereldwijd via het World Wide Web. Nou, in dit uur ga ik een naam bekendmaken van iemand die zich kwalificeert. Die gaat komende vrijdag er misschien wel vandoor met tickets voor de toppers. De komende 2 weken. Over 2 weken komen ze naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met z'n viertjes. Jeroen, Jan, Gerard en René. En het thema is The Summer is Magic. Nou goed, dat is ook de magie. Dus in het kader van We Close Our Eyes sluit je ogen niet voor een leuke prijs die je wint bij Radio BNT. Ik heb het straks ook nog eventjes met je over de podcast. De podcast. En als je op dit moment al aan tafel zit, smakelijk eten. Het gaat vanavond regenen. Vanaf een uurtje of 7 trekken er buien over het land. Ja. Ja. Dat willen we allemaal niet, maar het gebeurt natuurlijk wel. Hè? Dat is een ding wat zeker is. We gaan het allemaal meemaken. Ja, vrienden, het is nog steeds lente. We zitten nog steeds niet in de zomer. Hè? Op 21 juni is het pas officieel zomer. En dan moet het eigenlijk allemaal een klein beetje constant zijn, hopen we.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Van harte welkom. Goedemiddag.

Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 2.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

je gaat hem maar wel wat vaker voorbij horen komen, denk ik, bij Radio BNT deze. Ze zit namelijk weer in een film en ze is nog steeds bloedmooi, die Jennifer Lopez. Het is niet te geloven. Fantastisch. Wat blijft die vrouw er gewoon goed uitzien. Ze speelt in die film overigens een hele kille CEO. En ze houdt op de achtergrond er een soortement van relatie op na met een collega op de werkvloer. Ze zijn zoenend een aantal keren gespot en ze wordt verliefd op die collega. Maar het is wel de kille CIO, dus degene die, coole tante, zeg maar. En ze speelt in die film en daar hangt er weer een klein beetje dit on the floor aan, de hit samen met Pitbull. En zo komt hij dan weer opnieuw onder de belangstelling. En eigenlijk is het helemaal prima, toch? Trippin' voor Robbie Williams, draaiden we daarvoor een Won't Fall. Dat was van Direct, ze staan op Pinkpop. Ze sluiten bijna op de Foo Fighters na de Pinkpop zondag af. Op 21 juni aanstaande, de dag waarop de Hoegmis plaatsvindt. En dat is een ode aan het Limburgse lied. Tussen 10:50 en 10:50, smiddags op de North Stage. Dat is de tweede hoofdpodium, zeg maar, van Pinkpop. Dan treden daar Rowan Herzen, Blackbird, Lex Uiting, Frans Pollex, Trexac, dat zijn Bart Storken en Trent van Enkevoort. Die is dan inderdaad weer van Rowan Herzen. Die treden daarop. En dat wordt allemaal een beetje in goede banen geleid door pastoor Adriaanse. Uit Draaidstaal, oftewel Jeroen van Koningsbrugge. Die gaat dat doen. Dus als je tickets hebt voor Pinkpop, dan kan dat alleen maar leuk worden. Dan zorg dat je daarbij bent en dat allemaal niet mist. Dat kan alleen maar gezellig worden. Het is Radio BNT met de middagshow voor vandaag, vrienden. Het begin van de nieuwe week. Het is maandag. En die altijd lastige maandag, die luiden wij in met vitamintjes. Zonnige vitamintjes op de radio. Dit is lekker. Dit is Pnauw en The Hard Way.

0: Als geen ander verschenen als eerste. En het is daarna een beetje opnieuw op single uitgebracht. Opnieuw ingezongen ook. En dat was een speciale versie voor 5 mei, bevrijdingsdag in de jaren 90, toen dit liedje uit was. Marco Borsato, Vrij zijn op Radio BNT. Eigenlijk is het nog steeds een lekkere plaat. Hè? Het gaat volgens mij wel weer een klein beetje beter met Borsato. Hij heeft een ongelukje gehad met de motor, maar was toch weer door Italië heen aan het toeren. Dus dat gaat dan weer goed. Leontien en dochter Jada die hebben een ongelukje gehad op Ibiza. Beide in het ziekenhuis gelegen al daar. En met Leontien gaat het wel weer. Die is weer met de fotoshoots en van alles bezig. En Jada die is nu volgens mij wel weer terug in Nederland. Maar dat is wel redelijk heftig geweest allemaal. Vervelend. En dan ben je in het nieuws. Eindelijk ben je dan weer eens positief in het nieuws. En dan gebeurt dit weer allemaal. Het is, 6:30. Zullen we het daarop houden? We kijken even naar het weer, vrienden. Het is een gaatje of 18, 19 op dit moment. En vanaf een uurtje of 7 vanavond trekken er buien over ons land. Dus rekening houden met druppies die naar beneden komen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen zal er tussen de bewolking en zon dan ook nog iets wat vaker een bui te bespeuren vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft gisterochtend een 57-jarige man uit Tilburg op heterdaad aangehouden op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. Een alleen getuige zag hoe de dief een fiets in zijn auto laden en tipte direct de hulpdiensten. Agenten wisten het voertuig al na 11 minuten te traceren en gaven de bestuurder een stopteken. In de wagen werd de gestolen fiets inderdaad aangetroffen. De Tilburger zit vast en de politie is nog dringend op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de fiets. Inwoners van Midden-Limburg keken vanochtend verrast op toen een zeldzame Duitse Zeppelin laag door het luchtruim voer. Het luchtschip van de maatschappij Zeppelin Flug kwam rond 10 uur bij Roermond de grens over en werd gespot boven onder meer Reuver, Maasbracht en Zwalmen. De Zeppelin was zonder passagiers onderweg van Essen naar het Franse Le Mans, waar het deze week wordt ingezet voor rondvaarten tijdens de beroemde 24-uurs autorace. Moderne Zeppelins vliegen tegenwoordig veilig op onbrandbaar heliumgas. En een hevige gasexplosie heeft vanmiddag een woning aan de Nieuwstraat in Nuland grotendeels verwoest. Het incident vond plaats tijdens renovatiewerkzaamheden aan de verwarmingsketel. Volgens buurtbewoners zijn twee monteurs gewond naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo enorm dat ook de gevel en het dak van het buurpand zijn ontzet. Omstanders wisten een beginnende brand aan de achterzijde met een tuinslang te blussen. De straat ligt bezaaid met bakstenen en brokstukken. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Batendorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide staat een 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT, Roger Schepers.
1: Hoorde jij ook wat ik hoorde? The Summer is Magic van Playa Hitty op Radio BNT met You Little Thief, daarvoor van Fergal Sharkey. En dat is de man die ooit bekend werd in het bandje The Undertones in de jaren 70. Ik heb hem ook van A Good Heart. Deze scoorde hij daarna een 80's hit die je misschien vanavond ook al hoort bij Raoul Moreau. Tussen 7 en 9 in het Radio BNT 80's Café. Lekker. Met een stamgast aan tafel. Jij moet aan de hand van hints raden om welke stamgast het gaat. En hoor je Playa Hitty met The Summer is Magic. Zo snel je kunt appen naar Radio BNT natuurlijk. En het woord toppers even appen dan.
2: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
1: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. En er staan er nu zo'n 107 online. De meest recente is die van Jacques Kremers. Afgelopen zaterdagochtend kwam die online. Hij heeft alle edities van Pinkpop meegemaakt. Hij is er 55 jaar gewoon geweest. En waarom? Hij ging ook naar Bospop, naar Pukkelpop. Maar de magie van Pinkpop legt hij uit in een leuk gesprek wat ik hier met hem heb. Hij is geboren in Nut, Zuid-Limburg. En daar woont hij ook nog steeds. En hij is gewoon tot in lengte van jaren van plan naar alle edities van Pinkpop te gaan. Omdat hij Pinkpop het oude festival, oudste festival van Nederland, een warm hart toedraagt. En dat is fantastisch leuk. Een leuk gesprek geworden. Als je de podcast volgt, zou ik je willen aanraden. Is leuk. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En ik zou het ook leuk vinden als je de podcast dan vervolgens weer deelt met je eigen socials.

App het woord toppers naar radiobnt.nl en maak zo kans op tickets voor de toppers in concert. The Summer is Magic. In de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena, over 2 weken. Dus het woord toppers appen naar radiobnt.nl. Dan kwalificeer je vandaag nog. We hebben dan 4 winnaars. Vandaag, morgen, woensdag en donderdag. En komende vrijdag gaan die in de champagnekoeler. En 1 van jullie 4 wint dan tickets voor de toppers.

0: Terry die maakte de dikke vette remix voor deze Missing van Everything But The Girl. En het werd een dikke vette hit ook medio jaren 90. Fever Dream, Alex Warren daarvoor. Afgelopen vrijdag kwam tijdens New Music Friday zijn nieuwe single al uit. Vrienden, het is 8 voor 6. Het is zover.
1: Win tickets voor de toppers in kamp.

Er is vandaag al druk gehad naar radiobnt.nl. Ik zie hier Hein Goossens. Ik zie Dave Vraamakers. Ik zie Mark Grote. Ik zie Suzanne. Ik zie er een hele hoop. En ik moet dan nu dus even een dagwinnaar uit gaan kiezen. Die zich dus gaat kwalificeren voor die tickets komende vrijdag. He, dus als je geappt hebt en je bent er vandaag niet uitgekomen, niks aan de hand. Gewoon morgen opletten, want dan hoor je de Summer is Magic weer voorbij komen. Van Playa Hitty. Zodra je die voorbij hoort komen, even het woord toppers appen naar radiobnt.nl en dan maak je gewoon weer kans. En degene die dan vandaag dagwinnaar is, die uiteraard niet nog een keer. Hè? En dan gaan we die vier namen verzamelen en komende vrijdag gaan we er eentje uitplukken. En die gaat er vandoor met tickets voor de toppers over 2 weken in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het thema dit jaar is The Summer is Magic. Jeroen van der Boom, René Vroger, Jan Smit, Gerard Joling. Zij zijn de toppers. En jij, aan de andere kant van de radio, jij, onze vaste BNT-radiovriend, jij gaat er naartoe. Misschien, hè? Dus ik moet nu even, even zien. Ik moet even. Ik ga gewoon blind prikken. Dat lijkt mij het meest ideale. Ik ga gewoon prikken. En blind prikken ook, dus ik zie niet wat ik doe. En ik pluk één naam gewoon zo dadelijk. En die is dagwinnaar vandaag. En die gaat zich kwalificeren voor de tickets komende vrijdag. Dus even kijken. Even wat pauken starten misschien. En eens even kijken. Ik haal het papiertje eruit. En wat zie ik daar? Suzanne uit Venlo. Zij is dagwinnaar vandaag. Suzanne, je hebt je gekwalificeerd voor de tickets voor de toppers. Over 2 weken in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Jij gaat de Summer is Magic heel misschien meemaken. Want dat is het thema. Ik stop jouw naam vast in de champagnekoeler. Suzanne uit Venlo. Komende vrijdag goed opletten. Want dan gaan die tickets eruit. En dan maak je dus vrijdag absoluut de kans op de tickets voor de toppers. Zat je er vandaag niet bij, ben je geen dagwinnaar, niks aan de hand, niet getreurd. Morgen kun je gewoon weer meedoen. Hoor je Playa Hitty met de Summer is Magic op de radio. Dus wel even BNT aan laten staan, dat is dan eigenlijk wel heel handig. Want anders dan weet je er natuurlijk niet. Zodra je Playa Hitty hoort met de Summer is Magic, je hebt hem zojuist ook nog gehoord, dus je weet over welke plaat ik het heb. Dan het woord toppers appen naar radiobnt.nl. En zo maak je kans op tickets voor de toppers. Komende vrijdag. En misschien ben jij morgen wel. Zou zomaar kunnen. De dagwinnaar zou zomaar allemaal kunnen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op

0: EY.nl. Shape the future with confidence.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja21 nodig. Hoewel Ja21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track.
10: The summer is mine.
7: App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.
2: Better days are coming.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gisterochtend een 57-jarige man uit Tilburg op heterdaad aangehouden op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. Een alerte getuige zag hoe de dief een fiets in zijn auto laadde en tipte direct de hulpdiensten. Agenten wisten het voertuig al na 11 minuten te traceren en gaven de bestuurder een stopteken. In de wagen werd de gestolen fiets inderdaad aangetroffen. De Tilburger zit vast en de politie is nog dringend op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de fiets. Inwoners van Midden-Limburg keken vanochtend verrast op toen een zeldzame Duitse Zeppelin laag door het luchtruim voer. Het luchtschip van de maatschappij Zeppelin Flug kwam rond 10 uur bij Roermond de grens over en werd gespot boven onder meer Reuver, Maasbracht en Zwalmen. De Zeppelin was zonder passagiers onderweg van Essen naar het Franse Le Mans, waar het deze week wordt ingezet voor rondvaarten tijdens de beroemde 24-uurs autorace. Moderne Zeppelins vliegen tegenwoordig veilig op onbrandbaar heliumgas. En een hevige gasexplosie heeft vanmiddag een woning aan de Nieuwstraat in Nuland grotendeels verwoest. Het incident vond plaats tijdens renovatiewerkzaamheden aan de verwarmingsketel. Volgens buurtbewoners zijn twee monteurs gewond naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo enorm dat ook de gevel en het dak van het buurpand zijn ontzet. Omstanders wisten een beginnende brand aan de achterzijde met een tuinslang te blussen. De straat ligt bezaaid met bakstenen en brokstukken. De politie onderzoekt nog de exacte toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: about. Radio BNT. BNT.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe...

0: lenen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Dat wordt lekker zonne. Kessie! Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. Raoul Moreau.

zangeres in de film Fame. En later zong ze ook de legendarische titelsong. Ik heb het over Irene Cara natuurlijk. Het nummer werd een wereldwijde hit en inspireerde talloze jonge artiesten om hun dromen na te jagen. Irene Cara dus is niet meer in ons midden. Ze overleed op 25 november 2022, maar haar muziek leeft voort natuurlijk. En niet alleen op de radio, maar ook op tv. Op dit moment zelfs, want het nummer wordt gebruikt in een spot rondom het WK-voetbal. Je hebt die commercial vast en zeker al voorbij zien komen. Goedenavond allemaal, het is bijna 7 minuten over 7. Dit is Radio BNT met de leukste 80's kroeg van Limburg en Brabant. En ver daarbuiten staat daar dan tussen haakjes altijd achter. Dit is het 80's café met alleen maar leuke plaatjes uit de jaren 80. Elke maandagavond tussen 7 en 9. En dat is dus vandaag ook weer het geval. Met natuurlijk straks weer een favoriete top 3. En we gaan bijvoorbeeld ook weer kijken wat er deze week in het nieuws was in de 80's. Muziek.

Trainen we te bedwingen en ze waren eigenlijk al behoorlijk aangeschoten toen Robert De Niro himself ten tonele verscheen. Het blijft een leuk nummer, hè? Uit het midden van de 80's. Ja, daarnet hoorde jij deze intro en opeens was het afgelopen met Man Eater van Hole & Oates. Dat mag niet de bedoeling zijn, hè? Nee, de dames van Bananarama, ik kon ze niet tegenhouden. Ze stapten gewoon de bühne op, gingen achter de microfoon staan en begonnen over Robert De Niro te zingen. Nou goed, dat mag van mij. We doen daar niet zo moeilijk over, maar dan moet ik weer geen boze appjes krijgen. Hé, waar is Man Eater van Hole & Oates gebleven? Nee, die pakken we er dan ook weer gewoon weer bij, hè? Een ethisch café bij Radio BNT. Zo dadelijk ga ik je dus vertellen wat er deze week zoal in het nieuws was in de ethisch. Dat vertelde ik jou. Straks ook weer een stamtafelgast natuurlijk. En daar ga ik je in het verloop van de show nog drie hints over

0: achter de bank van een auto. En dat leverde beslagen ramen op. Coming from the body heat hoorde je Tina Turner zingen. Uit 1989, afkomstig van de CD Foreign Affair.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Wat gebeurde er in de 80's? We gaan het weer even voor je op een rijtje zetten, zoals we dat wekelijks doen rondom dit tijdstip, hè? In 1980 gaat deze week de film The Blues Brothers in première. Funky Town van Lip Sync is op dat moment de best verkochte single in Nederland. De stad Golbaf in Iran wordt op 11 juni 1981 met de grond gelijk gemaakt door een aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Er vallen meer dan 1000 doden. Bij een demonstratie tegen kernbewapening en voor vrede lopen in New York op 12 juni 1982 een 500.000 mensen mee. Het is dan de grootste politieke betoging uit de Amerikaanse geschiedenis. De EG-ministers die ontwikkelingssamenwerking in hun portefeuille hebben, worden het op 14 juni 1983 in Luxemburg eens over een budget ten behoeve van onmiddellijke hulpmaatregelen tegen de honger in de wereld. En in 1984 staat Duran Duran deze week op nummer 1 in de top 40 met The Reflex. Op 14 juni 1985 sluiten Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden het verdrag van Schengen. Dat regelt vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Nieuwe elektronische technieken verschaffen op 8 juni 1986 twee dove kinderen in Melbourne het gehoor. En de conservatieven winnen op 11 juni 1987 de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt voor een derde termijn als premier benoemd. Op 12 juni 1988 speelt het Nederlands voetbalelftal haar eerste poolwedstrijd tijdens het EK in Duitsland. De Sovjet-Unie stapt na 90 minuten als winnaar van het veld. Het wordt 1-0 voor de Russen. En in 1989 staat Me, Myself and I van De La Soul deze week op nummer 1 in Nederland. Die gaan we niet draaien. We gaan wel terug naar de nummer 1 van deze week in 1980 nu. Vertelde je al, dat was Funky Town van Lip Sync.

gesloten in woonplaats Minneapolis. En hij schreef toen een nummer als een ode aan zijn droombestemming, New York City. En dat was dus Funky Town, want zo noemde hij New York. En de plaat werd helaas nergens zo weinig gedraaid als in Minneapolis zelf. In Amerika deed de plaat niet zo gek veel, maar in Nederland dus een dikke hit. Deze week in 1980 op 1 Funky Town van Lip Sync. De toppers die komen weer naar de arena. En daar staan vast en zeker ook weer nummers uit de 80's op het programma. Daar kun je zeker van zijn. En je hebt het misschien al gehoord. Wij geven kaartjes weg voor de concerten van de toppers op 19 en 20 juni in de Johan Cruijff Arena. Het thema is The Summer is Magic. En het wordt weer één grote flamboyante mix met ook topartiesten als Jason Donovan en La Fuente. Jij kunt, zoals je weet...

op bb.nl, zo moet ik het zeggen. En dan moet je gewoon even een appje sturen met het woord toppers daarin. En dan ding jij dus mee naar die tickets voor de toppers. We hebben vandaag ook weer een stamtafelgast in het Ethisch Café. En ik ga je de eerste hint geven. Wij zoeken een zangeres die in 1977 haar eigen liedjes begon te schrijven. En debuteerde in het duo Blue Angel. Wie zou dat zijn, die stamtafelgast van vandaag? Als jij het weet, dan mag je ook even een appje sturen. Via radiobnt.nl is dat heel eenvoudig. En als jij me dan kunt vertellen wie die stamtafelgast is vandaag, wie die zangeres is die we zoeken, dan hebben we voor jou ook nog wel een leuke prijs. Dan sturen we jou naar de pannenkoekenbakker. Kun je een heerlijke pannenkoek gaan eten. Ja, dat zal vast en zeker smaken. En misschien krijg je er wel twee op.

0: dubbele A-kant. Op de ene kant stond When I Fall In Love. Dat zou de kersthit van dat jaar moeten worden. En de tactiek was dan dat als Kerstmis voorbij was... de andere kant van de single opgepakt zou worden. En dat was deze, My Arms Keep Missing You. En het ging dus inderdaad precies zo.
1: De favoriete top 3.
0: 7:30 bijna. Dus tijd voor een favoriete top 3. Ik had het al aangekondigd. En ik had ook al aangekondigd dat er 3 fantastische nummers zijn die zijn uitgezocht. En wat ik nog niet had aangekondigd is wie die plaatjes heeft aangevraagd en welke plaatjes.

0: nummers zijn dat. Zometeen ga je als eerste horen Bird of Paradise van Snowy White. Daarna Ice House en Crazy. En de nummer 1 voor Carla Bosman, dat is Like the Way I Do van Melissa Etheridge.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

nummertjes die jullie uitkiezen voor dit programma. Als jij jouw favoriete top 3 bijvoorbeeld volgende week of de week daarna wil horen in het Ethisch Café, dan is dat geen enkel probleem. Jij moet mij alleen even doorgeven wat jouw favoriete Ethisch plaatjes zijn dan. Dat zou je kunnen doen via onze Facebookpagina. Vergeet dan niet de pagina meteen ook een like te geven. Volg ons, dan blijf je op de hoogte. Maar wat ook heel gemakkelijk is, is dat je me nu nog een appje stuurt. Ga naar radiobnt.nl, klik op het app-icoontje en geef mij jouw favoriete jaren 80 nummers door. Dat zouden bijvoorbeeld 3

Je kent hem misschien ook nog wel van Around My Dream, Silver Pozzoli. Hij was niet alleen actief als solozanger, hij was in de jaren 80 ook de zanger en het gezicht van een andere bekende Eurodance groep, Clubhouse namelijk. En daarbij had hij nog een aantal andere Italo House projecten, maar Clubhouse, dat was toch wel het meest bekende project. Daar draaiden we een paar weken geleden nog een nummer van. Do It Again, Billie Jean, kun je je nog wel herinneren, die hit. We gaan even een jaartal bepalen, want straks in deel 2 hebben we weer een top 40 lijst van ergens deze week in de jaren 80. Maar uit welk jaartal? Dat vragen wij ons af. En dat wordt door het lot bepaald. Dat wordt door het rad bepaald in dit geval. Dat wordt 1985. Leuk, 1985. Ik ga zo dadelijk even kijken welke plaatjes dat daarbij horen. Hoe zag de top 3 van deze week in 1985 eruit? We gaan hem straks helemaal voor je draaien. Dat is bij deze beloofd. Weet je al wie die standtafelgast is die we vandaag zoeken? Die zangeres die in 1977 haar eigen liedjes begon te schrijven en debuteerde in het duo Blue Angel. Dan zaten

dit nummer heeft Paul Young meer te danken dan alleen hitsucces. De opnames van de videoclip die hebben hem namelijk ook zijn vrouw in de schoot geworpen. Voormalig fotomodel Stacey

wie de stamtafelgast van vandaag is. De zangeres die we zoeken, die stond onder meer bekend om haar meisjesachtige stem en haar bijzondere kledingkeuze. Dat was hint nummertje 2. Je krijgt er straks nog eentje van me, hoor, in de tweede uur. En we gaan dan straks natuurlijk kwartiertje, 20 minuutjes voor het einde van het programma. Dan gaan we onthullen wie die stamtafelgast is. Dan gaan we haar complete levensverhaal met je doornemen. En we draaien natuurlijk 2 grote hits van de betreffende zangeres. Onderweg naar de nieuwsupdate nu met deze van Sharon Brown. Here is I specialize in...

0: Radio BNT.
1: BNT. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kleine billetjes, grote actie, bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. Raoul Moreau.

in America, James Brown. En eindigde met die kreet dus. Hij introduceerde die al in 1964 in zijn mega-hit I Got You, I Feel Good. Je hoorde Living in America in 1986, afkomstig uit de film Rocky 4. En daarin voerde James Brown het nummer uit in de boksring in een opvallend glinsterend Colbert en Stars and Stripes outfit. Je kunt het je nog wel herinneren. Het is trouwens een zeldzame hit van James Brown die hij niet zelf heeft geschreven. Het nummer werd geschreven door Charlie Midnight en Dan Hartman. Dan Hartman, uiteraard de man die je kent van Red Light My Fire. Hij was dus mede verantwoordelijk voor Living in America van James Brown. Het is 7:30 over 8.

afkomstig van de LP Doris D en andere stukken uit 1982. Doe maar en liever dan lief. Het werd toen niet op single uitgebracht, maar in 2012, 30 jaar na de albumrelease dus, kwam het alsnog op single uit. De versie die Doe maar maakte met Jesper Doel bestormde toen de hitlijsten. En ik meen mij te herinneren dat ook ene Tim Immers het nummer ooit op single heeft uitgebracht. Zou ik even moeten opzoeken. Je weet het, elke week zoeken we een heerlijke nederpopklassieker uit voor je. En als je daar suggesties voor hebt, stuur ons gerust even een appje via radio.

vandaag jouw favoriete 80's hits gerust aan. Dat mogen er 3 zijn, dan draaien we jouw favoriete top 3 in een van de komende uitzendingen. Ik kreeg ook een berichtje van Johan Franke uit Urmond. Die luistert ook mee via radio bnt.nl of misschien wel via DRB Plus, dat zou ook kunnen. En Johan is ook een radiomaker. Wij hebben een hele tijd bij hetzelfde station gedraaid. En ik weet dat Johan dit nummer van de Mary Jane Girls ook wel kan waarderen. Het is hitparadetijd. Zometeen gaan wij de hele top 3 van deze week in 1985 op je loslaten. Maar eerst de alarmschijf uit diezelfde week. En dat was deze Propaganda en Duel.

0: Ze hadden twee hele leuke hits halverwege de jaren 80. P-Machinery, die zullen we ook nog een keer voor je draaien. En nu dus die andere, Duel Eye to Eye. Het was deze week in 1985 nummer 1 in de tipparade, oftewel alarmschijf. Wij gaan nu kijken naar de top 40, uitgezonden op 14 juni 1985. De lijst had toen 4 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 30. En de eerste op 40 al meteen, The Time Bandits and Endless Road. Crazy for You van Madonna kwam binnen op 39, deze week in 1985. En Bruce Springsteen met I'm on Fire op nummer 30. Dan slaakt er eentje over, hè? Ja, ja, ja, zie je, nummer 34. Die moeten we ook nog even vermelden. The Lady Don't Mind van The Talking Heads. USA for Africa met We Are The World en All At Once van Whitney Houston. Die stonden er allebei 12 weken in toen. Dat waren de langst genoteerde platen in de lijst. Dan kijken we nog even naar een aantal krachtige stijgers. Van 27 naar 19 ging bijvoorbeeld Travassi en Wasmachine. De kleine wasjes en de grote wasjes. Je doet ze in het wasmachine. Van 22 naar 15 ging The Raw Band met Clouds Across the Moon. Ging goed met A View to a Kill van Duran Duran. Kwam de top 10 binnen, stond de week ervoor op 13 en steeg naar 9. En van 10 naar 5 ging Love Is In Your Eyes van Gerard Joling. Dan komen we bij de top 3 van deze week in 1985. Nog één plaatsje winst voor 19 van Paul Hardcastle. Die steeg van 4 naar 3 toen. En de bovenste twee, ja, die waren exact hetzelfde als een week eerder. Op 2 Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En op 1 The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Nou, dat is nog eens een lekkere top 3, hè? Komen er allemaal aan voor je.
1: Ethisch Café met Raoul Moreau.

deze week in 1985. De Simple Minds stonden toen op 1 met Don't You Forget About Me. Bruce Springsteen op 2 met Dancing in the Dark. En op nummertje 3, 19 van Paul Hardcastle. Volgende week gaan we weer een zwiep aan het rad geven om een jaartal te bepalen. En dan kijken we dus weer naar een top 40 van ergens deze week in de jaren 80. Zo dadelijk onze stamtafelgast. Jij hebt nog een derde en laatste hint van mij te goed. Onze stamtafelgasten van vandaag was mateloos populair onder tienermeisjes. Ze kopieerden haar stijl en één van haar hits staat bekend als hun strijdlied voor zelfexpressie. Ja, wie was dat? De zangeres die bekend staat, stond om haar meisjesachtige stem en haar bijzondere kledingkeuze. Je hebt nu nog de kans om mij een appje te sturen via radiobnt.nl met het antwoord op mijn vraag: wie zit vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café? En wie weet ben jij dan de winnaar van een cadeaubon voor de pannenkoekenbakker ter waarde van 25 euro. Zometeen dus de stamtafelgast. Na deze

0: titelsong voor de gelijknamige James Bond film uit 1987 met Timothy Dalton in de hoofdrol. De samenwerking tussen de band en de legendarische Bond-componist John Barry die verliep uiterst stroef toen, kan ik me herinneren. Maar het werd uiteindelijk toch wel een grote hit, Living Daylights van AHA.
1: En Raoul, wie zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café?
0: Nou, drie hints heb ik je gegeven. En de uitkomst is dat Cyndi Lauper aan de stamtafel zit vandaag. Zij is stamtafelgast. Ze wordt op 22 juni 1953 in New York geboren als Cynthia Ann Stephanie Lauper. Ze groeit op in Brooklyn en op jonge leeftijd wordt al duidelijk dat ze wil gaan zingen. Daarom stopt ze in haar tienerjaren met school en gaat in lokale coverbandjes spelen. Daar haalt ze echter niet haar voldoening uit. In 1977 begint ze haar eigen materiaal te schrijven en vormt ze samen met John Turi het duo Blue Angel. Het koppel heeft een stevige aanhang in New York, maar toch flopt het debuutalbum dat in 1980 wordt uitgebracht. Hierdoor wordt Cyndi failliet verklaard en dit betekent ook het einde van de band. Maar Cyndi besluit door te zetten en gaat solo optreden in plaatselijke cafés en restaurants. En in deze periode wordt haar vriendje David Wolf haar manager en hij regelt voor Cyndi een platencontract bij het label Portrait. Tegen het einde van 1983 wordt haar eerste soloalbum She's So Unusual uitgebracht. De eerste single Girls Just Wanna Have Fun wordt al snel opgepikt door MTV en wordt mede daardoor een grote hit. Ook de opvolger Time After Time doet het goed in de internationale hitlijsten. Men kan vanaf dan moeilijk om Cyndi heen. Met haar meisjesachtige stem en haar bijzondere kledingkeuze is ze op zijn zachts gezegd een opvallende verschijning. Ze is mateloos populair onder tienermeisjes, ze kopiëren haar stijl en Girls Just Wanna Have Fun is hun strijdlied voor zelfexpressie. Het tweede album van Cyndi Lauper, getiteld True Colors, komt uit in 1986. Het wordt niet zo'n groot succes als het eerste album. Het is wat rustiger en meer volwassen dan zijn voorganger. Maar met de gelijknamige single scoort ze wederom een grote hit. De derde cd, A Night to Remember, komt uit in 1989. Dit album wordt minder goed ontvangen dan zijn voorgangers en krijgt negatieve recensies.

1984 was een goed jaar voor Cyndi Lauper. Ze scoorde toen met de twee nummers die je hoorde. Girls Just Want to Have Fun en Time After Time. Cyndi Lauper dus de stamtafelgast voor vandaag. We gaan er weer eentje uitzoeken voor volgende week. Volgende week is er weer een ethisch café. Maandagavond tussen 7 en 9. Je weet het, dat tijdstip is gereserveerd voor de hits uit de jaren 80. Leuk dat jij hebt geluisterd. Ik laat je alleen met Poco en Call It Love. Fijne avond verder nog.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. De avond van Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle AH-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
2: Alle AH-schalkipburgers en AH-terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie!
2: Alle AH-kiesjes en pies, ook tweede gratis.
4: Zoé!
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
6: dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken? Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. De avond van Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekke en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden. Vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien. En dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht.